0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
2: Kai ratukama, chaya chimorgaiku, zicht arina wakichita.
0: Zicht arina!
1: Zicht arina!
0: Zicht arina!
1: Kausa ininchista,